Ik is daar gisteren geweest tussen na 20 geweest daar voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkade Radio. Wat voor jou Josh Turner, die om te treffen Your Man. Hij zegt vanaf jou Time is Love. Dan af jou Toby Keith Summit Willie Nelson. Beer for my horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Braamkade Radio.

0: Ik ben zijn geweest door Keith Urban geweest daar voor jou. Kies een girl op een raamkwet. Wat voor jou is Tony LaRue? LaRue, zo'n fancy van, maar het klinkt zo half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor uw laatste nieuwe finance raamkwet country. Zondag anders 6 tot 8 op raamkwetradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young, Tony LaRue. Of LaRue, whatever.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others

Ja, dit is geweest door Stony Leroux. Vrijwel Jan, geweest op rangradio.co.za. Met je vrienden, geweest daar voor jou, wat je wel geweest, de volgende keer toe. En daar is twee Afrikaanse, wel Engelse mensen van Zuid-Afrika af. Harry en Tony. Maar die is daar blijven in Texas in Amerika, so van alles programma voor jou, alles van Amerika af. Maar alles is al 2 jaar in Amerika, niet meer. Harry en Tony Campbell, die is daar met Attagas in Amerika in Texas. So van alles programma van die klaarwak met de likkie van Harry en Tony Campbell. Een medley van hulle tribute voor Joe Dolan. De volgende keer, pas je op wel wees. We zijn volgende week, of hier, we zijn weer donderdag met die goeie mini-show, St. Pieter. En met hem worden aan dit tijd voor Desmos maandag, St. Pieter, net hier op Ramkaart Radio. Pas je op wel wees. Tot next time. Goodbye. En of jou, Campbell's meet, Joe Dolan Medley.

Lekker lopen hier in Kinau, dat is die Essence 1-1 DJ Angel Megamix, ofwel een gedeelte van hem, ofwel een kwart van hem, wat ons nu nou vibe op Ramkat Radio. Ja, dat is Techno Tuesdays en X DJ Tarsius. Hoop jullie geniet die ook, ja, die vibe bijzonder lekker. Dus altijd, dank je DJ G voor al jouw moeite.

Daar zijn er geweest. All Night van Icona Pop. Nou ja, baie geluk met allemaal van julle se verjaarsdag. As ek nou nie iemand se naam genoem het nie, moet nou nie kwaai wees vir my nie. Ek nie geweet nie, okay. Baie geluk met julle verjaarsdag en soos Willem Strauss sê, mag het er een dag waar julle kamele wei. Gelukkige vibe op Turn Off The Lights van Kato en John het ook gewerk aan die eniekie. En maak so, en dan wil ek ook sê, baie welkom vir AJ of Andrew Bekes. Al die paraai in die stad uit. Hoop is warmer daar is hier.

Ons en agwe is Vengeance, All the Things She Said remix. Volgende. Think about van Joanne Warren. Blah blah blah blah. Any guys, Scarlett het ook gesing hier, so ek dink is die dame wat hier sings naam. Ja. Hallo by nou en dan daarna Domino en My Sharona van The Knack. Ofwel, een remix van hom vir William daarse. William Wallace. Nee, ek spot nie met ons ander omroeper wat hakkel nie.

Daar zijn nou geweest, lekker remix daarvan, The Next, My Sharona. Nou, Biggie Celine Dion met I Drove All Night. Daarna, Sweetie van Tiesto. Net hier op Techno Tuesday.

was hy nou gewees? Forever in my mind. En dan is het nou natuurlijk tyd vir bykie SS NN DJ G. G-Mix, dis nou die DJ G Angel Mega Mix. En ek deel 1 gewees, maar ja, is nou klaar deel 2 gelees, so het is nou sommer deel 2. Lekker baie.

Que gebruik van ons vriend Laurie stad uit. Hierdie so ietsie van DJ Jakes is Lose Yourself. Daarna 10 jaar of wel een lekker Afrikaanse remix van hom. En dan so ietsie van DJs From Mars met Sunday Morning. As jy nou so geskakel het, ek is DJ Tarsius en jylle vibe op Techno Tuesdays.

Daar was hy nou gewees, Human van David Guetta, live by Tomorrowland gewees in... Blablabla. 2025 is nou laas jaar gewees. It's Missing Pieces hierdie, en dan na hom natuurlijk met 'n groet met Bittersweet Goodbye.

0: Ja, kom aan.
1: Ja, dit is mijn schoenen.
0: Annie,
1: dit
0: is jouw schoenen.
1: Ach, lieve hel.
0: Oké. Kom aan, kom aan, plak.
2: Let's go.
3: Assai.
2: Yes.
3: Welkom op mijn plaats, hè.
2: Wel dan.

0: Als je geweest, ik heb weer gezang geweest. Ja, de heer Money Jackson, onthuis jodel op Ramkat Radio. Op een CEO op en zit op jullie donderdagmiddag. Gooi Millie's Drive Show. 4-7. Hallo Pieter, hoe gaan we jou?
1: Hallo Jannie, soos altyd goed, dankie. Behalwe wat my geyser gebars het, maar ek het hom so ge-wishy-washy, so ek hoop nie, ek ruik nie.
0: Nee, man. As jy op die radio ruik, dis Pieter, is nie ek nie.
1: Ja. Karnali.
0: Ons het nou elke week, het ons moest nou een thema van ons programma, nie? Het ons elke week had, ons het laatste week, het ons moest die planten gehad, kijk om te.
1: Ja, ja, dit is sy fauna.
0: Ja, fauna, nie flora.
1: Flora.
0: Fauna, ja. Dat is laat weer Flora gehad, ja. Blommiekies en die bijkies.
1: Dat is
0: nou, vandaag het thema is?
1: Platen.
0: Langs veel platen, ja. Niet zo.
1: Ja, maar is daarom nog...
0: Jij is die singles.
1: Mijn is die singles.
0: Jij speelt vandaag singles, ik speel vandaag dubbels.
1: Ja, ja.
0: Dus vandaag is ik op je groep gezien, op je radio, een WhatsApp groep. Ons speel, ek het die bij mij is al een draaitafel, bij Pieter is ook een draaitafel. So ons speel vandaag Jenny en van die platen af.
1: Ja, weet wat is lekker, wat ek hou van die... Rechte plaat af. Hy moet krap.
0: Hy moet krap, ja.
1: Hy moet krap.
0: En as hy... Maar is maar so.
1: Ja, daai gewabbel.
0: So van my kant af op my tafel, op jou is een plaat van Blaise Bridges. Rijder van die wijnkie, wat op my tafel lê.
1: Daar is hy.
0: En by jou?
1: Hier by my is Hankie. Maar ek gaan nie sê wat sy liedjie sy naam
0: nie. Hankie Simmons.
1: Want ek weet Bless sing hom ook.
0: Ja, hy is onder andere ook op die plaat van Blaise, wat ek nou gaan
1: spreek. Dis correct.
0: Ek gaan net Bless... Ek kan die liedjie speel, jy speel die ander ene.
1: Ek gaan so maak.
0: Terloops, die liedjie wat ek nog gaan speel van Blaise, was ook die eerste liedjie wat opgeneem was op digitale media.
1: Is dit so?
0: Dis ja. Dis nou na die ja. Type-C-bande, toe dit nou die eerste CD opgeneem word op digitale media. Ja. Die eerste liedjie wat opgeneem was Blaise liedjie. Rijder van die wijnkie.
1: My genade, daar leer ek ook weer iets vandag, Jannie.
0: Jy sien?
1: Ja.
0: Is dit lopende hierdie werk van ons?
1: Nee, jy, ek dink amper jy is beter as by die muziek kom.
0: Ben maar nie gehoor, maar toe maar. Jy gaan even jou bles, met die wijnkie daarna vir jou Hanke Simmons, daar gaan Pieter sy tafel af, maar gaan nie, as jy klaar stond, sê wat het gespeel, as jy my ken nie.
1: Goed.
0: Vandaag soos jy baie nostalgisch.
1: Baie nostalgisch.
0: Want hy vir Blaise Bridges, Rijder van die wijnkie.

0: Eén chauffeur aangekondigd. Per ongeluk aangekondigd. Smokey met jou kerel op pad vir jou, Pramkatradio.co.za.
1: Uiteindelik, Jan, nie uiteindelik, ek jy om reg.
0: Kan nie vir jou. Smokey.

0: benieuwd is niet. Nou ja, de groep op je platen is LP het lang fijn spiraalvormige groeve aan de achterkant. Wat van buiten naar binnen loopt natuurlijk nou. En die klank in speeltijd die zo 20 minuten per kant, tot 25 minuten per kant. Nou, vanaf 1950 is een stereofonische klank met die platen recht gekregen. Zo kon die platen nou stereo speel, niet meer mono nie. Kan niet geloven. Nou, die moderne era na jaren zo'n heersing door series en digitale muziek beleef die vinylplaten een groot wereldwijde gewildheid en het terugkeer. So, die langspeelplaten vinyls kom weer terug naar die, die wereldwijde muziekwereld toe. So, nou, daar was natuurlijk ook mensen wat platen versamel. Nou, ons het nou bij een paar versamelaars het ons met tijd samen wat pikkie klomp platen gekregen wat ons nou vir jou op die radio kan speel, soos nou vanmiddag hier op Ramkat Radio. Nou, stiekem aan trouwens.
1: Ons hoop is nou hoe zo.
0: Dit is verjaarsdag vandaag, 13 augustus. Vandaag verjaar Anne Lou Kuhn. Nee, dat is mijn Facebook mensen. Anne Lou Kuhn verjaar vandaag Hermia Strauss, of Harry Strauss. Nou, Willem Strauss van die Billis is zeer. Hij is vandaag een beetje ouder. Corlie Leroux. Zangeres, wat vandaag een beetje ouder is. Pieter Keur verjaar vandaag. André Aubert verjaar vandaag. Jacques Pochiter, Nicola IJssel en Ninita Koekemoer. Wat vandaag een beetje ouder is.
1: Jo, je hebt een hele lijst daarvoor.
0: Jou
1: Facebook vir
0: my Facebook hulle wat vandag vir jou.
1: Ja, ek het twee vandag, maar ek verlede week niemand gehad het nie. Ja, so ek het vir Erik Boyse.
0: Okay.
1: Ons was saam op skool gewees en dan Daryl Staunton. Hulle al twee bly nogal daar in Valhalla, jy weet daar nevens voort ek hoogte.
0: Mm-hmm.
1: Maar Erik en Daryl vir julle twee ook baie, baie geluk en net seënwense vir julle.
0: Daar is hy, daar is hy. Ek kan nou nie van allemaal vertel waar ken ek al die mense vandaan nie, dit gaan lang vat.
1: Ja, spoed my maar. En ek hoes nog steeds.
0: Gaan nou vir jou iets, een bortel kreeg of so ietsie. Wat vandag so verjaar het, ek vandag drie mense wat vandag so verjaar het, wat ek nou iets kan oor sê op die radio, nie?
1: Ja.
0: Vandag so verjaar het die Skotse uitvinder en vader van die televisie, gebore in Helensburg, Skotland, John Logie Baird.
1: Nou ja, dankie vir hom, as dit nie vir hom was, die het ons nie televisie gehad waarschijnlijk.
0: Dan was daar nooit iets so Severland of Vigoli of Dallas of niks gewees.
1: Nie. Absoluut.
0: Hy is gebore in 1888 en oorlede 1946. Hy is oorlede 80 jaar terug.
1: Mens kan nie denk 1988.
0: 1888 gebore.
1: Ek bedoel, 1888
0: het
1: televisies al reeds begin.
0: Nee, toe is hy gebore.
1: Oos, kies. Dan kon jy kontoor aan televisie
0: ontwerp.
1: Ek het nie mooi geluister nie, Janie, kies.
0: Wat ook vandag soveel jaar, het is gebore in 1895 op die datum, hy is verlede in 1967, ou genaamd Bert Lahr, ken jy hom?
1: Nee.
0: Nou, Bert Lahr, wat vandag soveel jaar, het is gebore in New York, en hy was die leeuw gewees in Wizard of Oz.
1: Oeh.
0: Was die leeuw in die Scarecrow en die
1: dus, hey.
0: Tin Man gewees. Hy het die leeuw gespeel in die original Wizard of Oz.
1: Goed.
0: Gebore op 13 augustus 1930, hy is oorlede in 2007, hy is gebore in Honolulu, Hawaii, en hy was Hawaii'se popsanger gewees genaamd Don Ho.
1: Ken glad nie.
0: Nou, hy het een groot treffer gehad, en die liedjie is later opgeneem in Suid-Afrika, ter ou genaamd William Charles Boardman.
1: Ek gaan jy nou sê wie's William, man op die punt van my tong, en ek wil hom nie nou uitspoek nie, want as hy die microfoon had.
0: Ek het vriend op Settlers, hy is van Skotse afkomst.
1: Ja.
0: En hy het my gesê, het is maar net gewone spreektaal by die Engelse. As jou naam Robert is, is jou bijnaam Bobby.
1: Ja, ooralste.
0: As jou naam William is, is jou bijnaam Billy.
1: Jy is nou by Bobby Angel.
0: Billy Forrest. Want Robert Engelsman is Bobby Angel.
1: Ek was nabij.
0: Nou, William Boardman is ja. Billy Forrest.
1: Nou, toe nou.
0: Nou, Billy Forrest het Don Ho's liedjie opgeneem.
1: Ja.
0: Jy het hem al die wijsie alles verander, maar die woorde ja. Is hulle geblei.
1: Goed.
0: Hy het die opname gekry by die atelier
1: ja.
0: Van Don Ho's kant af daai jare en toe het hy hom hier in die 90's opgeneem, Billy Forrest. Toe word hy vir Billy een baie, baie groot treffer.
1: Maar
0: veel vandag, ons is vandag nou die halwe rustige program vandag.
1: Ja.
0: Nie so ambitious gewoonlik nie. Maar Don Ho het die treffer gehad, eerste lang, lang gelede, heel aan een om te sê backtrack, aan een gevoel in die liedjie gehad, as wat hy op Billy's in die gesin is.
1: Ja, ander genre amper, ne?
0: Dis hy, ja. Want sinne was pop en Billy's in is meer country.
1: O, goed, ja.
0: Onthou jy. Ek ken vir Don Ho, maar onthou jy die liedjie.

0: Lekker bekendlikie geweest, die Don't Go Breaking My Heart op Ramkat Radio 7.7. Heb je het onthou hier die jaar toe die goede iets was?
1: Ja, je weet, meeste van hierdie wat ons vanavond speel is of vanmiddag, nee, is toe ek nog op hoërskool was. Kan jy en partij van hulle op laerskool, nee?
0: Eina.
1: So, nee, ek gee nie my ouderdom weg, nee, maar herinneringen, ons het ons gesê, so bekie nostalgie ook vanavond.
0: Dis hy, ja.
1: Absoluut.
0: Maar op hierdie dag, lang gelede, vandag amtelijk 29 jaar terug, toe kom daar een TV sitcom uitgenaam South Park, onthou.
1: Ja.
0: Nou, hy is amper 30 jaar terug uitgereik, kan jy glo. As ek op hierdie dag 70 jaar gelede, in 1956.
1: Ja, nee? Ook een paar jaar, nee.
0: Dis, ja. Toestel Elvis enkelsnit vry.
1: Ja.

0: Maria Gerus daar, clap your hands, stamp your feet. Op Rampart Radio, op co.za. Nou, hier is een Maria gewees met clap your hands, stamp your feet. En nou, wanneer gaan ons een keer van Jozef af?
1: Van Jozef?
0: Dat is Maria wat hier gesing het.
1: Hoe jy is weer laf vanavond.
0: Pieter, daar is een plaat op jou draaitafel, nee.
1: Ja.
0: Van een Afrikaanse, nee, sy is eindelijk Engels.
1: Ja, sy is eindelijk Engels, maar sy het baie...
0: Afrikaans ook gesing.
1: Afrikaans gesing. Eindelijk meer Afrikaans as Engels, as ek reg is.
0: Dit is hy, ja. Dat is een vol plaat vanavond, ook hier voortaan. Maar ek kan nie om vanavond spelen, want het laat liekie vanavond op een single, so.
1: Dit is reg.
0: Ons moet eindelijk van die selke na twee liekie speel. Nie.
1: Ja.
0: Ons moet van een beetje verscheidenheid van kunst na speel.
1: Ons moet.
0: Ons moet, ja. Nou, wie is daar bij jou en wat sing sy vir ons?
1: Hier is Glenys Lynn.
0: Van Four Jacks and Jill.
1: Van, ja, Four Jacks and Jill.
0: Vier later en, wat sing sy?
1: Hoor, so kan jy, jy gaan nie glo nie. Die kliek liekie.
0: Die kliega.
1: Ja, kan nee, jy glo.
0: Dit is Mariam Akeba.
1: Ja, Glenys Lynn
0: ja?
1: Sing die kliek liekie.
0: Hey, jyne, kom ons hoor op.
1: So klink hy.

0: Zaire geweest daar van 1976, 50 jaar terug uitgekom die liedjie. Johnny Wakeman geweest daar met Zaire op rampkadradio.co.za. Pieter, ons was uit van de kroeg af, nee?
1: Ja.
0: Pap en Grol, ons het hier achter in die kroeg in die atelier en uitzijn, nee?
1: In die atelier leed wel.
0: In die atelier, ja, ons is nou in die bar, nee?
1: Ja.
0: Maar as die dame, kom ons nou so een dame bykie oorbedien word?
1: Bykie oorbedien word, jy stel het mooi.
0: Ek moet nou 7 jaar in die kroeg, in die bedrijf. Mag jy vir haar vraag vir aanwijsings in die dorp? Hoe moet jy by plek uitkom?
1: Weet jy, in elk geval, die vrouwens gaan nie hou van wat ek nou sê nie, maar dit is gevaarlik om vir een vrou te vraag vir aanwijsings. Jammer dames.
0: Nou, ken jy vir Pietman Geldnes van Ceres?
1: Ja, ja.
0: Oor wat sê hy?
2: Kijk, een drankmens, soos die man, wat hy nou net nie gesê het, is een drankmens, Ellen Hughes het altijd gesê, drankmens sikkel ons altijd om onder sy kop te bly. Dis die wat jou sakke so staan as jy geld soek. Want jy, en by ons, ja, en dan denk een drankmens ook ons altijd iemand roep om. Maar die, waar by ons op die dorp is haar vrou gewees, Johanna Jonker, sy is ook nou oorlede, maar sy was pal op die slaghuis, een stoep, my pa had ook haar slaghuis. Ek is een goeie dorp vir slaghuise, want daar is ons een heel paar slaghuise, daar is jylle ook wel. Maar so, so het die Johanna Jonker sy toe op een dag, nou rijd die mense vir al die Duitsers, rijd ons naar Sutherland toe. Hulle wil op sterre kyk, want hulle dink ons die sterre skyn in die dag ook, op Sutherland. En nou verdwaal hulle, dan vraag hulle altyd by die slaghuis, hoe om daar te kom, want my pa is nou altyd vroeg daar. En die ochend is ek ook nou daar, maar Johanna Jonkers is ook al daar. Maar sy is al wie weg, as julle weet dat ek... En hier stop die kar, en voor ek of my pa nou vir die mense kan verduidelik hoe my Sutherland toe rijd, toe kom Johanna Jonkers nou daar aan. En die man ken hy nie van haar nie, so hy vraag nou maar van haar, hoe rijd jy mense vanaf Sutherland toe? Dan sê sy, Sutherland. Want sy het al gehoor van Sutherland. Sutherland. Sutherland. Sutherland. Sy sê, Arie. Meneer Rijn nou. Maar ek sê meneer Rijn. Maar meneer Rijn nou. Daar rijd meneer nou u af. Sy sê, nou waar is die meneer aan nou? En sy sê, oh, is meneer, sien meneer, laat nou amper verdwaal. Maar meneer moet nou eerst weer terugkom. Sy sê, ek het nou amper verkeerd, meneer nou. Sutherland. Sy sê, Rijk, meneer rijd nou hier voorbij postkantoor. Allee, meneer bij poliestatie, maar meneer moet zachtjes. Sarrelen. Sy sê, nee meneer, ik denk die man kan hier vanaf Sarrelen te rijden.
3: Goeiedag, ek is Pieter Ischmiller, alias Piet Pompies, en weet jy wat? Ek luister na Ramkat Radio.

0: Kentucky Blues geweest daar van Lauren Copley op Ramkwadra Radio op en C-Wobbenzeta. Nou, Pieter. Onthou, nou dat ons al gesaai dat by Bosveld sig met die Mark saam nie, by die sending.
1: Ja, ja.
0: Toe kom nou ou aan Kadit Nootse. Hy kom hulle sê. Hy het sy Mercedes badge op sy skouer of sy boord gehad.
1: Maar dit was nie die Kali.
0: Nee, nee, dit is familie van Kadit Nootse.
1: Ja, ja.
0: Maar dit is een ou pel van my. Hy was nog met trouwe my best man geweest, Kali.
1: My mopsticks.
0: Hy het iemand bestaan, het hy hulle machine geruimd. My die machine het hy verkoop aan een neef van de Benari. Wat de lodge het naar Rustenburg.
1: Nou, kijk nou.
0: So, Mercedes limousine.
1: Ja.
0: Ek het die voordeel gehad om self die limousine te bestuur op die stadium.
1: Dit
0: toen
1: ek zekere...
0: nog van my pa's huis, of my huidige vrouw, toen is nog in my meisje geweest.
1: Ja.
0: Toen ek nog na luister met die limousine. Want dit is een baie lang kar, so jy moet nou lang plekke kry om te kan draai, en te kan op die sywakkie klim om te kan luister van, met die limousine.
1: Ek wil nou net vraag, maar bestuur hy nie moeilik, jy weet, om draaie en...
0: Ja, so,
1: parkeerplek is dalk een probleem.
0: Die van my ek gereed is 2 meter langer as een gewone kar.
1: Goeie genoeg.
0: Dis een massieve kar. Dis ek om ek en my busie vertel mekaar.
1: Ja.
0: En ek kan lang kan rij.
1: Nee, goed.
0: Nou, Kalit Nootse, onder andere sy broer, De Preet Nootse, het we, hello, Bukse, gaan weer, excuse. Nou, De Preet Nootse was vir alle jare, baie jare, is nie alle jare, en baie jare was hy die klankman gewees vir Annelie van Rooyen.
1: Wow.
0: Ek krijg nou dat kruik een WhatsApp van Tilla Ensland af.
1: Ja.
0: Tilla se man Kobus het baie jare vir Annelie drommel gespeel. Nou, Tilla en Kobus is nou Gerasteinse skoonouwers.
1: Jo, so dit is half so allemaal in die familie.
0: Nou, dit is, ons is een muziekfamilie, ons allemaal ken mekaar, ons allemaal pelle van mekaar.
1: Ja.
0: Nou, Annelie kom gereeld, nou so moet toen keer sê hier by Kali en soos ma, want ja. Hulle is al jare al vriendin.
1: Ja.
0: Nou, dit kom by een ander deel van, ek gaan een liedje vir jou speel van Annelie van Rooyen, van die plaat af.
1: Ja.
0: En dan vir jou nog een meer inlating oor hy liedje. Maar, lang, lang gelede, hier by die 41 jaar terug, omtrent ek gebore is nie, want ek nagebore is.
1: Ja.
0: Ek word al 42. Maar in elk geval, toen was al die competitie wat nou nog loop in Europa, Eurovision.
1: Ja.
0: Nou, Eurovision's liedjes kom ook maar baie van hulle, wat nou original liedjes is, kom ook by die ateliers uit wereldwijd, of by Universal, of by EMI, of Sony BMG, en nou goede.
1: Ja, te maar.
0: En dan word ons nou vertaal aan die tale, word ons nou treffers gemaakt. Correct. En 1985, toe kom maar een liedje uit van Blaise Bridges. Nee?
1: Ek is nou skierig.

0: Genau. Amper so ein Examen, da gibt es über 7 Mikrofone noch an.
1: Jetzt kommen 85?
0: Ja.
1: Sie hat jedoch gekriegt in 1983.
0: Ja.
1: 85, du kommt Blesse weer geweest. I love you.
0: Ja.
1: De Engelse jongen. Hij is eindelijk een Duits geweest, die original song.
0: Ja, dan is dat ik het dus nou geluisterd, Blesse.
1: Ja, dat is heel. Maar letterlijk, Blesse was al opgenomen geweest voor Annelies, hè?
0: Ja.
1: Maar toen Annelies op de lucht uitgereikt geweest voordat Blesse uitgereikt was. Toen was Blesse een jaar terug voor de homo uitrekken. Als gevolg van Timo in een
0: roze. Ja, ja.
1: Maar op hierdie plaat van Annelie, 40 jaar geleden, kan je geloven.
0: Dat is lang.
1: Toen komt die liedje uit. Is die plaat, original plaat, van Isom.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweek pret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: What we're going to do right now is go back, way back, back in time.

0: Nostalgie op sy beste op vanaand se Radio Drive Show. Goeie milies, donderdag 4 tot 7 op Ramkat Radio.
1: Net hier op Ramkat Radio.
0: Net hier, net hier. Was dit lekker? Hier is dit lekker.
1: Ah, verseker.
0: Dis is hy. Nou, onthief, is nou gewees aan David Scobie, onthief David Bowie.
1: David Bowie, ja. Weet jy, ek dink is een van die eerste, ja, behalwe nou Kies, nogal een van die eerste, ek kan verkeerd wees, solo sangers, wat grimering gedra het, as ek nou
0: weg Ja. My vriend nou nog, nou praat van Kies, my vriend nou gesê, sy dink amper die opleks het geleed tong uitstek by Kies. By die band Kies.
1: Oe.
0: Met die hakka.
1: Ja. My tong heb het so uitdang.
0: Nou, wat vir jou liekie van David Bowie?
1: Bowie?
0: Sorrow. With a long blonde hair and your eyes are blue.
1: Oh, ja, natuurlijk.
0: The only thing I ever got from you was sorrow.
1: Ek dink het was ook een van sy eerste treffers gewees.
0: Dis hy, ja.
1: As ek reg is.
0: Dan af jou liekie Charlie.
1: Oh, Charlie Rabbit.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Ja.
0: Ek dink is reg, ja. Jy behoort te weten, is jou alles muziek hierdie.
1: Natuurlijk.
0: Is nog voor ek in oorweging was.
1: Nou, my kom ek sê nou maar, hoe kan ek nou stel, ook wat my dochter uitgegaan het, hy het nogal vir, wie was die hoofsanger van Rabbit? Ach man,
0: sorry. Rabbit, het die ekste?
1: Nee man, jou nar. Maar in elk geval, hy het vir hom op een stadium gitaar gespeel. Ne?
0: Don. My ene.
1: Ja, Don Cobra. En vandag speel ek gitaar vir...
0: Jack Parrow.
1: Jack Parrow, ja. Ek sien hulle is jy veel op pad see toe. Oorsee.
0: Oorsee toe. Hulle gaan see toe, hulle gaan boorie see.
1: Ek sê, ja.
0: So, ek sê op pad vir jou liekie genaamd. Sorry, dan af jou Charlie op pad naar jou Nies toe van Grantse kant af. Dankie vir Nies Grant. Jou Nies en jou sport. So, lief die week vir jou pad, bykie later. Liekie van die week van Grant af, so bykie later vir jou pad. Liekie van André het vandag, een nieuweling van André. Wow. Een nieuweling van André.
1: Ja. André.
0: Op wat so'n bietjie later. Sy het ons Idols gewin, nie, of het was tweede gewees, lang terug. Sy het nog 21 geword tydens die Idols competitie.
1: Ja, dis een paar jaar terug.
0: Sy is ek al by die 40.
1: Maar, ja nie.
0: Wat vir Sorrow en Charlie, 2 in een rij op Rang by die radio.
2: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Toenten Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoot nie.
3: Hallo julle, DJ Tertius hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9 uur af. Op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle daar.
4: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my en het jou plesier op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre. Net hier op Ramkat Radio.

sluit jou week af elke sondag aan tussen 6 en 8 saam met my, Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Hartlik goeiemôre, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Ek wil net vir Gert Goosen daar van Ierland, Gert Paragoosen, soos ons omkend sê, dankie dat hy ook saam luister. Hy sê vir my, daar by hom is die klank mooi, daar is nie van hakerij en so aan, nie so lyk my is, maar die syne in Suid-Afrika wat nie lekker is nie, of in Kimberley en so aan. Ja, dit gebeur, want in ons ander programma, ek het ook al geluister, dan hoor ek nie, dit hak ook maar, en dan speel ons so bykie tussenin auto DJ, maar ek is daar nog nie van die lucht af gewees nie, want ons foto bly nog steeds daar wys en alles lyk nog doodreg. Ok, nou is ons by die gedeelte waar ons een bykie hulde bring aan Dolly. Ek het die so, of althans andere het ingegooi, so sy het The Last Dance For Me, waar sy sing saam met The Jordanaires, of Jordanaires, ek sê seker, spreek my stuik nie. En dan, dan sing sy vir ons, To Know Him Is To Love Him. Nou ja, dit is waar sy saam met Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris sing. En dan luister ons daarna na Jean Rockwell, met Wasted Days and Wasted Nights. Dan Frieda Francis, ek bly maar net een mens. En ek sien is na 8 uur en ek dink my niggie Joanelle van Monta Vista is ook ingeskakel. Baie welkom en geniet het verder saam met ons.

Autry, Jean Autry, 29 September 1907 is hy gebore en hy is oorlede op 2 Oktober 1998 met die bijnaam van The Singing Cowboy, was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, akteur, muzikant en radio uitvoerder wat vooral bekend was sing op radio en rolprente op televisies vir meer as 3 dekades, vanaf die vroege 30er jare. Autry was die eienaar van die televisiestasie, verskeie radiostasies in Suid-Kalifornië en in die Los Angeles, Kalifornië, Anaheim en the Angels Major League Baseball Span van 1961 tot 97 was hy die eienaar van hulle, van hy baseball span gewees. Ons luister na Gene Autry en een baie mooi liedjie van hom, en dit is in 1939 uitgereik, en dit is South of the Border. Hy is daarna weer baie mal dier ander mense opgeneem, maar hierdie is een van Gene Autry. Lekker luister, hier kom hy.

South of the Border met Gene Autry 1939 wat die liedjie opgeneem is. Ja, ek kon onthou toe ons nog jonk was, het ons altyd Cowboys en Crooks, Skellies en Crooks het ons gespeel en dan onmiddellik as die beginne speel dan skeer die eerste ene, ek wil John Wayne wees, en die ander ene sê ek wil Gene Autry wees. Ach nee, ek wil Gene Autry gewees het. Nee, oké, okay, dan kan ek John Wayne wees. Jy weet, daar was, hy was so een bekende in die westerse rolprint, cowboy movies. Right, die program stap aan en ons, kom ons kyk, waar gaan ons nou in? Paloma Blanca. Nou in Spaans beteken het wit duif, Paloma Blanca. Is een lied wat geskryf is dier die Nederlandse muzikant George Baker en die eerste keer opgeneem is en vrygestel is dier die orkestgroep The George Baker Selection. Die solo lied was een treffer in Europa en is geneem uit sy vijfde album met diezelfde naam, George Baker Selection. Kom ons luister, La Paloma Blanca, die wit duif. O, oké, okay, wacht, wacht, ek sien, die sommer twee van hom, die Paloma Blanca, hy was in 1975, en dan die ander een wat hy ook gedoen het, Santa Lucia by Night. Ons gaan al twee luister, hier kom hy.

Troepie Doepie, Rina Hugo het vir ons gesing, en doen jou plig teenoor jou land, sê sy. Het was een noodgedwonge plig daai, as jy nie daarop gereageer het nie, dan het jy so paar dae in die tjoekie gekry, ne? Ok, ons stap aan en ons gaan nou luister na baie gewilde kunstenaar wereldwijd. En ek praat van Neil Leslie Diamond, is op 24 januari 1941 in die Coney Island, gedeelte van Brooklyn, soos hulle sê, New York City gebore. Sy pa Akiba was bekend as Keith Diamond, en hy was een droogoedere handelaar. Beide hy en sy vrou Rose was Joodse immigrante uit Pole. Die Diamond familie het tydelik in Cheyenne, Wyoming, soon to first

0: Die baie talentvolle Gert Potgieter en Cheryl Moana Marie is die tweede een wat hy gesing het, eers met Baba Boogie. Baie cute. Ok, ons stap aan, ons kom. Ja, hierdie ene. Volare, die Very Best of the Gypsy Kings is die album waar dit uitkom. Is een samenstelling album van die Franse Rumba Catalana groep Gypsy Kings, wat in 1999 in Europa, Japan en Mexico vrygestel is. Die Amerikaanse weergawe, wat in 2000 vrygestel is, is identies met die weglating van Hit Mix 99. Dit is een radio edit, wat as een snit op 20, wat op snit 20, die eerste CD van die ander weergaves het hy op voorgekom. Ons luister vir Gypsy Kings. Volare, ho ho, contare, ho ho ho ho.
1: Penso con sueño para

Le Bleu, de Pinter Le Bleu, dit is Volare, dier die Gypsy Kings. Ok, ek dink Louise Heinz Meyer, daar van Kroonstad, ek het rede om te dink, jy is ook ingeskakel, geniet het man, ek is, ek waardeer dat jy elke week ingeskakel is, en saam luister. Ok, die volgende een op die draaitafel, kom ons kyk. If you could read my mind, dit is gevaarlik. Ja, nou, ek wonder, ja, jy weet ek glo, allemaal het so'n bykie van een geraamtekie in die kas ewers, en jy sal nie graag wil hê, jou minds moet gelees word nie, voornaam nie as jy voor die persoon sit waar oor jou grudges gaan nie, maar in elk geval, If You Could Read My Mind, is een liekie dier die Canadese sanger, liekieskrijver, Gordon Lightfoot. En, dit is nummer 1 op die Canadese muziekkaarte, en was sy eerste opname, wat op die Amerikaanse muziekkaarte verskyn het. Ons luister na Gordon Lightfoot, sê, If You Could Read My Mind, ja, nee, dis gevaarlik.

Lon Shields, Sweet Sweet Love of Mine. Wat ek nou sien, een sanger wat ons dwars dier die 60s vermaak het met baie treffers, kort op mekaar. Liedjies was gewees Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up in Jelly Tide, en hy het, en ek dink het was 2018, op 7 februari het hy sy uittrede uit wereldmuziek aangekondig. Nou, Tommy Rowe was deur die jare groot sensasie, maar het nooit uit sy nate gebars deur roem of helder liggies nie. Ons luister na hom vandag, en ja, een van die vele composities wat hy in vele lande nummer 1 bereik het in 1970 was dit nummer 8 op die Billboard Hot 100, en ons luister na Tommy Rowe en hy sing vir ons een wat ek ook baie van hou, en dit is I Found a Girl Who Bring Me Much More Love. Much More Love is die liedjie. Kom, Tommy Rowe.

Nina Dobrev en Ian Somerhalder wat vir ons gebring het, I'm gonna take this moment and make it last forever. Nou, die volgende groep het geen introduction nodig nie, julle ken hulle, die Sweedse groep ABBA. Die eerste letter van elke groepslid se naam vorm die akroniem wat die naam ABBA vorm. En dit is in volgorde, Agnetha Fitzkroeg, Bjorn Alfius, Benny Anderson en Annifrit Lyngstad. Dit is een besonder tussen 1974 en 82 dat hulle die kruin van die roem met wereldwye verkope van tot 500 miljoen plate gerei het. Daar was selfs op stadium was daar nie net bespiegel maar aangekondig dat ABBA Sweedse grootste uitvoerproduct was. Ja, ek weet nie, ek kan nie glo dat dit so een kort rukkie was, wat hulle bedrywig was nie, vir die impak wat hulle achtergelaat het, die memories wat hulle achtergelaat het. Die twee mans en die twee dames is later getrouwd, maar nie een van die twee huwelike het lang gehou nie. Vandaar af het dinge begin skeefloop, en ja, en die groep het in 1982 ontbind. Ok, ons gaan luister na hulle weergawe van die liedjie Chiquitita, gesing deur ABBA.

Steve Hofmeyer met die liekie Romy, is een prachtige video om te kyk, daar is so cute dochterkie wat hy daar saam met hom het. Okay, hierdie ouse ouers was Edward en Vi Whittaker van Staffordshire in Engeland, het die kredinierswaarde winkel daar bedryf tot Edward in een motorfietsongeluk beseer was en na plaas in Tika, dit is in Kenya, het hy verhuis vir die warmer weer daar so. Sy oupa het by verskye clubs gesing en sy pa het viool gespeel. Roger self het daar geleer om gitaar te speel en het 2 jaar in Kenya sy weermag dienstplig gedoen voor hy in 1956 ontslaan is, waar hy medies dan gestudeer het hier in Kaapstad. Ons gaan na hom luister na sy, ek dink sy grootste treffer was maar I Don't Believe in If Anymore. Dit is Roger Whittaker, hier kom hy. Dan hierna sal ek uitspeel met 'n ander liedjie, maar ek, kom ons luister eers gauw hierheen.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons sê dan sê dan sê goeie aand hier op Ram Katrani op en sê op en sê ons vryg aan sê en dit beteken net een ding. Ons sê lekker, lekker, ek hoop jy hierdie tyd vir die aand aan sê jy kan so die middag aan die aand vir jou baie, baie, baie vroeg eindig. Lekker hier op Ramkat Radio, hoop jy lekker week gehad, hoop jou week was dik, dik, lekker, besig maar lekker gewees, maar moet nie maar nie, dis vrijdag aand, hier op Ramkat Radio, sal my verlof goes, en toen 6 nacht, 30 keer, ek sal my op Ramkat Radio, op en 7 zin, als vanavond die eerste keer, vir jou sê, bye bye, welkom, en vanavond die duizend keer, tegenspreek vir jou sê, welkom terug. Awet, check, lekker, lekker, lekker, kijk, ek bedoel vir jou sê, ek weet nie van jou nie, maar ek is nou net mooi G-vol vir die week, my week was hoopeloos te lang gewees, en ek is reg om oor te laat sak, nou, en somme net hier op die screen te kyk na amalse vier, ne? So ja, ek hoop jou uitstek is gegooi, jou muziek is klop, klop, dus al boom, laat die bene beweeg, en laat die ruimte bewe. Nee, ondergewoonte, 066-03-2-3-9-7-3, papie, laat jou neer beweeg, as die WhatsApp link is welkom, versoekie te vraag, om net hallo te sê, of net te sê, what's up? Ja, nee, ook kon ook vir jou sê, nee, dus hierdie is een hoogtepunt in my week, om samen jou te keer, lekker waar by jou braaiplek, jou kombuis, jou dinge, dinge, dinge, en of jy koffiekie drink, en wie een stiekie vat, en maak een sakkie, jy sal my op Ramkat Radio op en 7 zin aan, is altijd die eer op de sier, nou ja, kom ons, van die marasyne. Nie met een soplepel nie, nie met die eetlepel nie, maar met een theelepel.

Hallo, ek is Connie Matthee van die Sea Voice en ek luister na Ramkat Radio.co.za.

Hey, what a lekker song. Doos nog kennis was hier op Ramka Radio, .co.za. En ik moet ook voor sê, baie welkom aan die hoofman oor 100, Daan Woester, jongman met naam van Jaco. Baie welkom Jaco, al die paar naam van Woester se wel af. En hulle kuier altyd lekker saam. Hy sê altyd die Woester. Hy sê goeienaand aan al ons damse gaans uit die Cool Woester. Kom, laat ons die naam ek lekker ingaan, my maat. Mooi aand en lekker naweek. Groete Jaco. Nou weet jy wat, Jaco, ek moet nou vir jou sê, ek is baie dankbaar vir jou boodskap. En weet jy wat nie, met so'n positieve boodskap kan hy oomens nie anders as om lekker te voel nie, he? Die ouwe is een bykie koelerig daar by hom, daar in Woester, en maar ons maak het een bykie warm hier by ons, en dit is wat ons natuurlijk wil doen, hier op Ramkin Radio, .co.za. Ek wil weer eens sê, baie welkom, ons vanavond die eerste keer is op Ramkin Radio, en keier saam, baie dankie vir jou tyd, en dat jy die moeite gemaakt het om saam met ons te keier, hier op Ramkin Radio, is altyd die eer, plezier, is nooit recht, en is altyd een voorreg, en ek dink, o Jaco, daar maar het so'n bykie koel is in Woester, ek dink, ons maak het net so vir die woeste manne van Woester.